At hoofdtheater zal er een stuk nog lied. Zoveel tijd met 45-jarige mannen brug je nog. Wat bij het theaterstuk Mary Celeste mespelen. 15 vaststellingen zijn plannet in juli en august. Op april, jos gelne behalve kan. Hockerlast kan am halbet hoofdtheater melden.